Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegenomen.

En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend.

En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

bedoel. Je snapt precies wat ik bedoel, ik hoef niet veel te praten. Je snapt precies hoe ik me voel als we in stilte raken. Je begrijpt me als geen ander, twee handen op één buik. Bij jou ben ik op mijn plek en ook al ben ik niet eens thuis. Nooit gedacht ware liefde ooit te kennen. En jij

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend.

En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 8:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters.

Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim 200 miljard dollar. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden.

Stroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven.

Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Nancy en Shirley in de show verrast. Nou, vandaag dus Andrew en George Michael. Wham, wake me up before you go, go. Toepasselijk op vrijdagmorgen. Goedemorgen.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: En die zegt, goedemorgen, het is 7:08. Vrijdagmorgen, welkom in de Beverlandse Ochtendshow. 31 juli, het is dag 212. Goedemorgen, Beverland. De laatste van de maand juli. En de laatste werkdag van de week voor diegenen die nog aan het werk zijn. Misschien is dit wel de laatste dag van de eerste week van je vakantie. Wie zal het zeggen? Vandaag is ook de dag van de systeembeheerder. Dat is een mooi moment om alle mensen achter de schermen eens een keer te bedanken. Die ervoor zorgen dat onze computers, onze netwerken en techniek allemaal blijven draaien. En ook vandaag zetten we de aftelklok weer een stapje verder in de richting van 30 september. Nog 61 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow hier bij Streekomroep de Beverlanden. Maar eerst maken we er samen nog een heerlijke ochtend van met muziek, streeknieuws, het weer en natuurlijk gezelligheid. Welkom bij de Beverlandse ochtendshow. Waar? Bij Streekomroep de Beverlanden.

0: kwart over zeven. Daarvoor gingen we even terug in de tijd. 16 jaar inmiddels. Ongekend hoe de tijd vliegt zich. Vampire Weekend hoorde je. En Holiday. Het is vrijdagmorgen, de laatste van de maand. We sluiten de maand juli af met ook vandaag weer prima zomerweer op de Beverlanden. De dag is een beetje grijs begonnen, maar met aangename temperaturen van ongeveer 18 graden en een zwakke noord-noordwestenwind. In de loop van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. De temperatuur stijgt naar een comfortabele 25 graden, ideaal voor wie buiten op pad wil. Er zijn ongeveer 10 zonuurtjes vandaag. Het blijft vrijwel overal droog. De kans op een spatje regen is met slechts 5% compleet verwaarloosbaar. In totaal wordt misschien 0,1 mm neerslag verwacht. Dat moet niet gekker worden, hè? Anders gaan we de regenjas aantrekken. De luchtvochtigheid die ligt rond de 75%. Daardoor voelt het wel iets warmer aan en ook wat benauwder. Maar een matige noordenwind die zorgt voor voldoende verkoeling. Vanavond daalt de temperatuur naar ongeveer 20 graden. Kortom, een aangename laatste julidag met veel zon, een vriendelijke 25 graden en slechts een kleine kans op een lokaal buitje. Perfect weer om de maand zomers mee af te sluiten. En hoe augustus begint, dat vertel ik je zometeen in het tweede en laatste gedeelte van de show tussen 8 en 9 uur. In het nieuws vanmorgen op deze vrijdag de 31ste, vergoeding voor fiets- of reiskosten naar school. Aanleg glasvezel in het buitengebied wordt eenvoudiger. En de Zeelandbrug vanaf 1 september ruim 6 weken gesloten.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

kwamen uit het hoge noorden, uit Scandinavië. Aha, the sun always shines on TV. Grootste hit van hem nog altijd, Take On Me, met die grappige videoclip. Beetje 3D animatiefilmpje was dat. Daarvoor voor Aha in de Beverlandse Ochtendshow. Die nieuwe single van Marshmello doet hij samen met Kelsey Ballerina. Marshmello, die rare man, een beetje vreemde man, die altijd een papieren zak over zijn hoofd heeft. Another Drink, zo heet hij. 7:55 vrijdagmorgen 31 juli. Ja, ze zijn een zegen op de werkvloer, systeembeheerders. En vandaag is het hun dag, de dag van de systeembeheerder. Het is een mooi moment vandaag om de mensen te bedanken die ervoor zorgen dat onze computers, netwerken en servers blijven draaien. Vaak werken ze achter de schermen en vallen ze pas op als er iets misgaat. Hè? Als de printer weer eens een keer vastloopt of hij wil überhaupt niet. Maar zonder die systeembeheerders zou het op heel veel werkplekken al snel behoorlijk stil worden. Hier is Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim 200 miljard dollar. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

14 over half 8. Honey Blonde. En daarvoor Sex on the Beach, Teaspoon. Misschien nog een beetje vroeg daarvoor. Overigens, laatste keer gedronken. Meer zoet dat Sex on the Beach. Is niet aan mij besteed. 7:50, vrijdagmorgen 31 juli in het nieuws van morgen. Gezinnen met een lager inkomen kunnen via de gemeenschappelijke regeling De Bevelanden, kortweg GR De Bevelanden, een vergoeding aanvragen voor een fiets of de reiskosten van kinderen die naar de middelbare school gaan. Welke vergoeding mogelijk is, hangt af van de afstand tussen huis en school. De regeling geldt voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het aanleggen van glasvezel in het buitengebied wordt makkelijker. Waterschap Scheldestromen versoepelt de regels, waardoor glasvezelkabels in meer gevallen boven een duiker mogen worden aangelegd. Tot nu toe moesten kabels meestal onder een duiker door, wat vaak lastig en kostbaar was. Met de aangepaste regels zijn minder uitzonderingsprocedures nodig en kan de aanleg van glasvezel sneller en eenvoudiger verlopen. Volgens het waterschap blijft het watersysteem daarbij goed beschermd. En de Zeelandbrug is vanaf 1 september ruim 6 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De provincie laat de beweegbare basculebrug renoveren om deze week klaar te maken voor de komende 25 jaar. Auto's, motoren, vrachtverkeer en landbouwverkeer moeten tot en met 12 oktober omrijden via de Oosterscheldekering of de A58. Fietsers en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De provincie roept forensen op waar mogelijk thuis te werken of buiten de spits om te reizen. En als dat nou het enige dingetje was, die Zeelandbrug, maar er staan de komende tijd veel meer zaken te gebeuren. Denk maar eens aan het verwijderen van de hoogspanningslijnen en wat te denken van de scheur in de Westerschelde-tunnel.

voelt en wat je ook meemaakt. Wij brengen muziek voor jou. Altijd en

0: Van de Man, Van Morrison, Days Like This.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Kwart voor acht geweest. Goedemorgen, vrijdagmorgen 31 juli. Het is de laatste van juli. De zevende maand, de zomermaand. En wat een heerlijk weer hebben we gehad. En wat een heerlijk weer gaan we nog krijgen. Ik heb nog een Beverlandse agenda tip voor je. Op de zomerradar, de kindervakantieweek, de vakantiebijbelweek in Ierseke. Kinderen uit Ierseke en omgeving kunnen in de laatste week van de zomervakantie weer meedoen aan deze vakantiebijbelweek. Van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 augustus is er op het terrein van de scouting aan de Burenpolderweg een gevarieerd programma voor basisschoolkinderen. En het thema dit jaar is Wereldwonder. Elke ochtend van 9:30 tot 11:45 zijn er activiteiten zoals knutselen, timmeren, spelletjes en zingen. En op woensdagavond is er een speciale activiteit waarbij kinderen stokbrood kunnen bakken. Bij slecht weer wordt een gezellige bingo georganiseerd. De week wordt op vrijdagavond feestelijk afgesloten. De vakantie Bijbelweek wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Ierseke. Deelname is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ouders wordt gevraagd hun kinderen vooraf aan te melden. En dat kan ook via onze website. In het online persbericht staat een QR-code vermeld. Scan deze en je kunt jezelf aanmelden. streekoproepdebevelanden.nl. Heb je nou zelf ook zoiets van... Dat lijkt me ook wel wat. Ik organiseer ook een evenement en dat wil ik genoemd hebben op de radio. Of misschien wel vermeld op onze website en sociale media. Laat het ons weten. Stuur een e-mail met voldoende informatie. En richt dat aan redactie@streekomroepdebevelanden.nl. redactie@streekomroepdebevelanden.nl. Je mag natuurlijk ook altijd even appen. Zeker als je bijvoorbeeld een plaatje aan wilt vragen. Het nummer is 0113-794100. Deze draaien we speciaal voor Mirjam uit Kortgene.

Sunday by Yehu en Rain to a Rainbow. Mirjam dacht die dacht van ja, ze zeggen altijd wel van we zijn er speciaal voor jou, maar is dat dan ook zo? Mirjam uit Kortgene die appte van hey Marcel, wil je deze even voor mij draaien? Rain to a Rainbow bij deze Mirjam, dankjewel. 0113794100 als je denkt van nou, ik wil ook mijn eigen plaatje in die Beverlandse ochtendshow horen. Dat kan allemaal. 31 juli, Lino Latour.

Tulberg op de grens van Pakistan en China in het Himalaya-gebergte. Die berg die na de Mount Everest met 8611 meter de hoogste is in de wereld, geldt als een heilige graal onder bergbeklimmers. Er waren heel veel pogingen geweest voor 1954, maar pas op 31 juli in dat jaar slaagden deze twee heren erin.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden

concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij drie andere bedrijven.

Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: veracht Dax Hovius zijn nieuwste single Name. Van Elvis covers en winst bij The Voice Kids naar een eigen volwassen geluid met invloeden uit de alternatieve pop en indie pop. Dax bewijst opnieuw hoeveel muzikaal talent de Beverlanden te bieden heeft. Onze Airplay track van deze week hier op Streekomroep de Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Vrijdagmorgen 31 juli, de laatste.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg met de Beverlandse ochtendshow. We zijn begonnen aan het tweede en laatste uur van deze vrijdag, de 31ste juli. De laatste dag van de maand is aangebroken en het weekend komt steeds dichterbij. Vandaag zetten we de systeembeheerders in het zonnetje. De stille krachten die ervoor zorgen dat alles achter de schermen blijft werken. Wij zorgen ondertussen voor de muziek, het laatste nieuws uit de Beverlanden en een fijne start van je vrijdag. Nog één keer deze maand richting het weekend. Fijn dat je erbij bent bij de Beverlandse ochtend.

0: zeker van genoten. Als ook van Lionel Richie uit 1986. Een van zijn grootste hits. Dancing on the Ceiling. Lionel die eerder dit jaar nog te zien was in Nederland in de Amsterdam Arena. 7:15 geweest. Na een fraaie vrijdag met veel zon en een aangename 25 graden ziet ook het weekend er uitstekend uit op Noord- en Zuid-Beveland. Morgen belooft een prachtige zomerdag te gaan worden. De ochtend begint fris morgen met ongeveer 14 graden. Maar onder een overwegend zonnige hemel loopt de temperatuur al snel op naar 25 graden. Blijft de hele dag droog morgen met maar liefst 14 zonuurtjes en nauwelijks wind. Ideaal weer dus om er morgen op uit te trekken. De UV-straling is hoog, dus in de volle zon kan je huid al binnen 15 tot 25 minuten verbranden. Zondag doet er zelfs nog een schepje bovenop. Na een frisse start rond 15 graden stijgt het kwik in de middag naar een zomerse waarde van 28 graden. En met 13 zonuren een zeer kleine kans op een buitje, slechts 5%. En een relatief lage luchtvochtigheid van 59% wordt zondag een heerlijke afsluiting van het weekend. Er waait een zwakke tot matige noord-noordoostenwind, waardoor het ondanks de warmte aangenaam blijft. Kortom, een vrijwel perfect zomerweekend met volop zon, droog weer en temperaturen die schommelen tussen de 25 en 28 graden. In het nieuws van morgen, de Borselen Sloopport Cup, kortweg BSC, viert 40-jarig jubileum. Scheepvaart en verkeer moeten wachten voor het verwijderen van hoogspanningslijnen en de auto raakt van de rotonde bij Seerarenskerke.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

oprecht de beste popband van Nederland noemen. Direct, daar heb ik het over. Devil Don't Care. En daarvoor in de Beverlandse Ochtendshow vrijdagmorgen de nieuwe single van Rolf Sanchez, Marcha. Goedemorgen, maandag tot en met vrijdag zit je goed bij Streekomroep de Beverlanden tussen 7 en 9 uur met de meest eigenzinnige ochtendshow van de Zeeuwse Radio. Dit is de Beverlandse Ochtendshow. 8:55, de laatste dag van juli. En we nemen even de celebrity verjaardagskalender erbij. Wie zijn er vandaag jarig? Zanger en acteur Jan-Simon Minkema. Kent hem nog wel uit die jeugdserie uit de jaren 80, de familie Knots. 76 jaar wordt Jan-Simon vandaag. Actrice Yvonne van den Hurk was onder meer te zien in het Klokhuis, maar ook in de spannende thrillerserie Unit 13. Was gebaseerd op die Van Traa-commissie. Hè? 67 jaar Yvonne vandaag. Actrice Caroline de Bruin. Heeft ze nog enige introductie nodig? Janine Elschot uit GTST. Ze wordt vandaag 64 jaar. Als ook acteur Wesley Snipes. Gitarist, songwriter en activist Jim Core. De enige mannelijke bandlid van The Corrs. Je gaat hem zometeen met zijn zusjes horen. 62 jaar en ook jarig vandaag. Coldplay drummer Will Champion. Hij wordt vandaag 48 jaar. Zoals gezegd, hier is Jim met zijn zusjes The Corrs in de Beverlandse Ochtendshow en Radio.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Samen hand in hand terug naar het begin van de jaren 80, 1981 met The Whispers, It's a Love Thing. En daarvoor Cat's Eye en Gabriella. Vrijdagmorgen 31 juli in het nieuws vanmorgen. Het voetbaltoernooi, de Bosselen Sloepoort Cup, kortweg BSC, bestaat dit jaar 40 jaar. Het toernooi in Nieuwdorp groeide uit tot een begrip in Zeeland en ver daarbuiten. Dankzij de goede organisatie, gastvrijheid en de uitstekende velden. In het verleden kwamen zelfs profclubs zoals Feyenoord, Anderlecht en Vitesse naar Nieuwdorp. Tegenwoordig spelen vooral amateurclubs uit de regio mee. De jubileumeditie krijgt wel een tegenvaller. De geplande wedstrijd tussen Hoek en Kloetingen die gaat niet door, omdat de politie risico's ziet rond de komst van supporters. De organisatie lijkt ondanks dat vol vertrouwen naar de toekomst. Netbeheerder Tennet gaat de komende weken oude hoogspanningslijnen in Zeeland verwijderen. De oude 150.000 volt verbinding tussen Rilland en de Willem-Annapolder is overbodig geworden door de nieuwe hoogspanningslijn. Op maandag 10 augustus worden de lijnen boven het kanaal door Zuid-Beveland weggehaald. Schepen moeten die dag 8 keer ongeveer 20 minuten wachten. En later volgt ook nog een klus boven de A58 bij Ierseke, waarbij het verkeer tijdelijk wordt stilgelegd. De bijna 100 meter hoge masten langs het kanaal door Zuid-Beveland worden naar verwachting in september afgebroken. En een personenauto is woensdagmiddag van de rotonde op de Drieweg bij Serarenskerke geraakt. De auto kwam naast de weg tot stilstand en raakte daarbij beschadigd. Ook is mogelijk een verkeersbord uit de grond gereden. Ambulance en politie kwamen ter plaatse, maar volgens de politie raakte niemand gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekendgemaakt.

0: in de Beverlandse Ochtendshow. Kane Brown, Unspoken.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Voor Kane Brown, dat Noorse trio, de Bauza. Nieuwe single van hun heet Love.

De sportliefhebbers die kunnen tot en met zondag nog terecht bij Jumping the Wheel in Nissen. Morgen is er overdag een grote fair met onder andere ponyrijden, alpaca's knuffelen, een kinderhoek, demonstraties, circusworkshops en een ganzenhoeder. Morgenavond wordt het evenement afgesloten met een feestavond met live muziek en een DJ. Meer informatie vind je op de website van Jumping the Wheel, jumpingthewheel.nl. Ik kan er niet aan doen, ik moet hem toch even draaien. Hier is America, paardensportplaatje, A Horse With No Name.

Mother's Finest Baby Love. Daarvoor America, A Horse With No Name. Twee hits uit de jaren 70, back to back in de Beverlandse Ochtendshow. De koek is op. Dit was de Beverlandse Ochtendshow voor deze week en voor deze vrijdagmorgen, de 31ste van juli. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Laatste keer deze week de Hesselschudding met collega Hessel Meijnema. Om 3 uur vanmiddag Club 45 met Rob de Graaf. 5 uur rijdt hij je weer naar huis. Het weekend in Ad Vermeer met de Beverlandse Middag / Avondshow. Om 7 uur vanavond Zicht op Zaterdag met Henk de Kiewiet. En om 9 uur sluit Camille Jansen de avond af met Hits from the Heartland. New country muziek hier bij Streekomroep de Beverlanden. Ik ben bij je terug maandagochtend om 7 uur. Maak er een hele mooie vrijdag van. Maak er een te gek weekend van. En geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou te bieden hebben. Tot maandag.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. De Europese Unie komt met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file in Brabant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Voor Moergestel een file van 15 minuten. Er ligt een gewonde roofvogel op de weg. De dierenambulance is ook onderweg. De vertraging is dus een kwartier en de file begint bij Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving.

Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Op podium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd. Er zouden ook Israëlische universiteiten aan de finale meedoen en dat past niet in de culturele boycott van Israël. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. De Europese Unie komt met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Poppodium Tivoli Vredeburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek.

Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden op de A16 wederom. Richting Rotterdam vielen voor de Moerdijkbrug 5 kilometer en 10 minuten. En drukte op de N57 richting Rotterdam.

Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Op podium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd. Er zouden ook Israëlische universiteiten aan de finale meedoen en dat past niet in de culturele boycott van Israël. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A16 richting Rotterdam, de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Zonzeel 7 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht. En op de N57 richting Rotterdam vielen voor goede reden 3 kilometer en 10 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend, per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek.

Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 en de A17 vanwege de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Ongeveer een kwartier extra. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch viel het voor Sint-Michielsgestel 10 minuten door een spoedreparatie. Vanaf Boksel heb je dus 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen in de regio. Het wordt drukker en drukker. En dat merk je bijvoorbeeld voor de A16 en de A17. Voor de Moerdijkbrug een file van 15 minuten. Door die wegwerkzaamheden is er één rijstrook dicht. Mensen rijden ook om over de A29 vanuit Bergen op Zoom. Vanaf knooppunt Sabina tot aan Numansdorp ongeveer 20 minuten. En ook een probleem op de N59 vanuit Zierikzee. Bij knooppunt Hellegatsplein een ongeluk. Een kwartiertje vertraging vanaf Oude Tongen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren.

Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker op de wegen in de regio. Er komen ook een paar bijzonderheden bij. Ik begin met een ongeluk bij knooppunt Hellegatsplein op de N59 vanuit Zierikzee. Vanaf Oude Tongen een file van 15 minuten. Ook file door de wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug, de A16, richting Rotterdam vanuit Breda. Ongeveer een kwartier extra. En hierdoor ook op onthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Ongeveer 20 minuten. Dan nog even kort de A58 Tilburg-Eindhoven. Bij best een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is er dicht. De vertraging is 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

0: Er is weer sprake van een hersenschudding op uw radio.
1: Helemaal waar, zelfs van een Buffalo Stance.
2: Ja.
1: Dat is een verhaal, hè, met deze energie. Je hoort even de stem van Ad, want die is er ook. Hoi Ad.
2: Hey, goedemiddag.
1: Dat dacht ik. We zaten even in 1989 en met Nene Cherry en naar Buffalo Stance. Wat is nou dat Buffalo Stance eigenlijk? Dat heeft alles te maken met een modehuis.
2: Oh.
1: Ja, en daar kwamen dus fotografen, modellen en muzikanten en zo, make-up artiesten, alles enzovoort. Die kwamen daar bij elkaar. En Nene Cherry die was lid van een groep die daar graag kwam. Ja, daar zaten stylisten bij en noem het allemaal maar op. En Nene Cherry die zegt van ja, je moest daar naartoe gaan als je zeg maar een bepaalde houding wilde gaan aannemen. En dan kon je daar de weg naar vinden in dat hele modegebeuren.
2: Als je maar betaalde.
1: Ja, dan denk ik dat van wel. Hè.
2: Trouwens, ze zal zegt, er geen goedkoop modehuis geweest zijn.
1: Dat klopt helemaal. En ze zegt, het verwijst ook naar een lied. Buffalo Calls. Dat was een lied van Malcolm McLaren. Mm-hmm. In 1982. En dat is ook gesampled in dit nummer. Als je goed luistert, hoor je het ook wel.
2: Oh, is dat het?
1: Ja. En Hey You, de Rocksteady Crew. Daar zit ook een beetje een stukje van in.
2: Ja, klopt.
1: Het zit allemaal in dit nummer dus. Van deze Nene Cherry. Met haar Buffalo Stance. Dan zaten we dus eventjes met haar in Zweden. We maken een sprong in de tijd. Dat doen we vaker. En graag trouwens ook. We gaan naar de Eamon Conner en hun band Me Shape Me. Met de Eamon Conner. Dan zit je weer in Wales. Daar komt deze band vandaan. En die zijn daar in het jaar.

0: Band Me, Shape Me, de Amen Corner. We hebben het kort gedraaid van de American Breed. Dit klinkt wat lichter, lijkt het wel.
1: Ik kan ze even. Ik ken die andere ook hoor, maar ik kan ze even niet voor de geest vergelijken.
0: Het lijkt op elkaar.
1: Zou ik ze even allebei moeten draaien.
0: Ja, precies. Nou, kun je alsnog doen straks, hè?
1: Ja, na het programma.
0: Niet dus, ja. Nee, oké.
1: Okay. Ik kan het straks doen tijdens de volgende plaat op de voordraafluistering.
0: Oh, dan ben ik benieuwd wat je ervan vindt.
1: Ja, is goed.
0: Oké.
1: Hoor zo.
0: Dat was dus de Amen Corner. Die kennen we natuurlijk ook van hun If Paradise is Half as Nice, hè?
1: Mm-hmm.
0: Uit 1969 en ook in 1969 trouwens Hello Susie.
1: Ja, ook.
0: Allemaal leuke dingen van deze Amen Corner. Status Quo, ik heb al eens vaker gezegd, als je een live optreden van Status Quo aanklikt, ook recente, dan is dat echt de moeite waard om te doen hoor. De heren die weten gewoon niet van ophouden. Dat wisten ze ook niet in 1978, maar toen ging het over heel wat anders. Something About You Baby I Like.

Goeie zaak en een mooie boodschap aan het einde van dit nummer. I Believe in Love, Coming Around Again, Carly Simon uit 1986. Geschreven trouwens voor de film Heartburn uit datzelfde jaar. En het kwam allemaal van haar album Coming Around Again uit 1987. Daar kwam het dan op terecht een jaar nadat die single dus uitkwam. Carly Simon was dat. We gaan naar Tal Bagman en we zaten hier eventjes. Tal Bagman, is dat nou van Bagman Turner Overdrive? Nou, een klein beetje wel, want het is de zoon van. De zoon van Randy Bagman, deze Tal Bagman. Talmadge Charles Robert Blackman is zijn volledige naam. Hij komt uit het jaar 1968 en natuurlijk net als zijn vader en Bagman Turner Overdrive uit Canada. Hè. We hebben hem hier met She's So High 1999.

0: 1999 met deze Bagman zoon, zullen we dan maar zeggen. Tall Bagman, She's So High.
1: Ja, en in 2003 zou Kurt Nielsen het ook nog doen. Hè? Daar won hij toen de Noorse Idols mee.
0: Ja.
1: Een regelrechte kopie van dit nummer.
0: Ja, ik heb het gehoord. Je dit hoorde net. Nou, heel bizar, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dit kwam trouwens van zijn debuutalbum van deze...
1: Tall Bagman.
0: Tall Bagman, jawel. Andy Kip, Kim, en het vroeg net, is de man of een vrouw? Nou, het is wel degelijk een man hoor. Maar hij is nou geboren als Andrew Joachim. En dan weet je dat het de man is, hè?
1: Ja, dan wel.
0: Ja, geboren trouwens in 1946. Uit Canada komt hij en hij is behalve zanger of componist. Hij groeide op in Montreal in Quebec, om precies te zijn. Dit deed hij in 1969, Baby, I Love You.

0: Andy Kim met zijn Baby I Love You 1969, zoals gezegd. En wat niet iedereen weet is dat hij meeschreef aan het nummer Sugar Sugar. Sterker nog, hij zong ook mee tijdens de opnames van dat nummer van The Archies. Deze Andy Kim dus. Billy Ocean, Leslie, Sebastian, Charles, dan zo moet je hem eigenlijk noemen. Maar zijn artiestennaam is dus Billy Ocean. Hij komt, mensen denken dat hij uit Amerika komt. Dat is helemaal niet waar. Hij komt gewoon uit Engeland. Daar is hij. Hij is trouwens wel bekeerd tot de Rastafari.
1: Rastafari? Wat is dat alweer?
0: Rastafari?
1: Een geloof uit Jamaica of zo?
0: Ja, dat is een, zeg maar, een soort van levensbeschouwing. Dat is geworteld in Jamaica. Daar komt het eigenlijk vandaan. En de naam komt van Rastafari Makonnen. En dat is de naam van een Ethiopische keizer.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Ik vind het allemaal een beetje zweverig.
0: Maar... Dat is het ook wel een beetje. Ja, inderdaad. Dus daar zit hij nu een beetje in.
1: Hmm.
0: Ja.
1: Zou eens kijken of ze auto wil starten.
0: Als jij een teken geeft, dan draai ik de... tegenwoordig moet je de knop indrukken in plaats van de sleutel omdraaien.
1: Ja, tegenwoordig moet je gewoon de knop indrukken. En dan ook je voet op de koppeling, want anders doet hij het ook niet.
0: Nee, precies.
1: Nee, nou.
0: Doe maar.
1: Oké. Okay. Nee, wil niet. Wil niet.
0: Hoi.
1: Oh ja, doe het.
0: Ja, ik wou zeggen, probeer ik het wel. We gaan naar Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Dat lijkt me een hele goeie als je een mooie dame tegenkomt. Stoppen met dromen en in die auto en met z'n tweeën een mooie rit gaan maken. Hey!

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken al wat drukte op de weg. Zo heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan naar de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 10 minuten vertraging. En een geschaarde caravan op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Dat gebeurde tussen Ouddorp en Port Zeelanden. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. En de andere kant op, richting Rotterdam, heb je tussen Port Zeelanden en Ouddorp 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

0: Hessel Meinema. Streekomroep De Beverlanden.
1: En die Hessel die zat samen met Art eventjes in 2009 met Kerry Hilson en Kanye West en met hun Knock You Down. Zij komt uit Amerika, deze Kerry Hilson. Dit nummer dat kwam van haar debuutalbum. En dat debuutalbum dat heet In a Perfect World. Dat is de oorsprong van Knock You Down uit 2009 dus, zoals gezegd. Dan Toy Soldiers en dan zitten we in het jaar 1990 en dat doen we met Martika. Dan gaan we naar de tweede single van haar album dat ook gewoon Martika heette. En er is trouwens ook een versie gesampled in het jaar 2005. Dat heeft Eminem toen gedaan, die Amerikaanse rapper, weet je wel.
2: Ja.
1: Ja, voor zijn hit Like Toy Soldiers heeft hij er dus dat van gemaakt. We gaan naar het origineel met Martika na 1990 en Toy Soldiers.

0: Bright Side of the Road, dat is de goeie. Dus dat moeten we blijven doen. Van Morrison was dat, uit 1979. Sir George Ivan Morrison, want hij mag zichzelf Sir noemen. En zijn geboortejaar is 1945. En zijn geboorteplek is Noord-Ierland. Daar komt hij vandaan. We gaan even naar de Spandau Ballet. Arthur en ik hadden het net over deze band. Je hoort er eigenlijk helemaal niks meer van.
1: Nee, klopt. Maar dit was een hit die wij gaan draaien uit 1983. Hè?
0: Ja, klopt.
1: We zijn bijna 50 jaar verder.
0: Ja, dat is echt zo, hè. Ze hebben het nog wel een keertje geprobeerd, want ze zijn bij elkaar geweest van 1979 tot 1990. Daarna dachten ze, we kunnen het nog een keer doen. En dat hebben ze ook gedaan van 2009 tot 2019. Toen zijn ze dus nog wel bij elkaar geweest. Dit deden ze, zoals Ad net al zei, in 1983. Gold Spandau Ballet. Thank you.

0: Gold van Spandau Ballet uit 1983. En in dat jaar hadden ze ook het nummer True.
1: Oh ja, dat was die ballad.
0: Ja, precies. En
1: Only When, één van.
0: Ja, juist. En een jaartje later Only When You Leave.
1: Mm-hmm, ja.
0: Dat, en Through the Barricades natuurlijk, hè, 1986.
1: Ja, daar zat ik eigenlijk even aan te denken aan andere mooie ballad van ze.
0: Meestal als je aan Spandau Ballet denkt, dan denk je aan Through the Barricades. Tenminste, ik.
1: Nee, ik denk aan Gold.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Ja, goed, allebei goed hoor.
1: Mm-hmm.
0: Oké, het jaar 1998. En dan gaan we naar Media. Media, en dan zitten we eventjes weer in Zweden. En dat doen wij graag. All About the Money, dan praten we over het jaar 1998.

0: 1998 met All About The Money van Medja uit Zweden dus. Dat kwam van haar tweede album en dat album dat heette heel mooi Seven Sisters uit het jaar 1998 dus hè. Ja, we kijken op de klok had.
1: Bijna 2 uur.
0: Dat bedoel ik maar, het is tijd om er vandoor te gaan. Maar we gaan nog wel eventjes een hele fraaie klassieker doen. Sarah van Fleetwood Mac, want daar zijn we het wel over eens hier zo. Dat is mooi om af te sluiten. Dus dank voor het luisteren naar deze hersenschudding. Heel graag tot de volgende. Namens Ad en ondergetekende maak er nog een hele mooie dag van. En wat ons betreft dus heel graag tot de volgende. Dag.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren.

Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Dat kun je op meerdere plekken merken. Maar onder andere op de A58 richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp staat een kapotte vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht en vanaf Moergestel 10 minuten extra. Verder ook nog wegwerkzaamheden uiteraard op de Moerdijkbrug in de A16. Daar heb je file vanuit Breda. Ongeveer 20 minuten. En ook op de A17 doet men mee. Vanuit Roosendaal file voor knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Beverlanden.
2: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft daarom de komende uren nog dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Nijmegen. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. De precieze aantallen zijn nog onduidelijk. De burgemeester van Ceuta spreekt van 60.000 migranten. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie houden het op ongeveer 50.000. Ceuta is een Spaans stukje grond in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je nu vertraging op de A2 richting Den Bosch. Voor Zaltbommel staat 9 kilometer file met 25 minuten vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug moet je de rechte rijstrook missen en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder een kwartier op onthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg tot de grens een kwartier extra reistijd door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Iets met ik ben blauw. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben nog helemaal niet blauw. Nou ja, bijna blauw. Nee, dat valt allemaal mee. We schenken hier een biertje in. Ik zou zeggen, hey, welkom. Dit is Club 45. Het is vrijdag.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, het is vrijdag. We trekken het bier weer open.
1: Het is vrijdag.
0: Eén dag in de week, hè, dan mag dat gewoon op de radio.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, niet dat bier, maar Club 45.
1: Ik heb er zin in.
0: Hey, ik heb er hartstikke veel zin in.
2: Club 45.
0: Goed, dit is Club 45. We hebben hele mooie plaatjes voor jou. Het is heel mooi weer buiten in ieder geval. Ik vind het mooi weer. Wat jij ervan vindt, ik heb geen idee. Je mag het me laten weten. Stuur maar even een mailtje of zo. Hey, alles kan, hè. Alles mag. Laat je lekker gaan. Ja, vrijdag is aan. Gooi die versterker lekker hard. Want het is

0: is aan. Het eerste uur is altijd een beetje rustig. Maar ik heb zoiets van, ik heb de zomer in mijn bol. En nee, die ga ik niet draaien. Maar dat betekent wel gewoon mooie muziek. Zomerse muziek ook, ja. Ja, dat in ieder geval, hè.
1: Club 45.
0: Goed, het is vrijdag. Dat weten we nou inmiddels wel. Wat denk je van deze? Jamaican.

Het eerste uur. Nou ja, weet je, het is gewoon mooi weer. En ik dacht, een beetje zomerse muziek, dat moet toch gewoon kunnen. Want het is nou eenmaal 2026. Het is gewoon, redelijk zomer toch. Weet je, het maakt niet uit of zomer of winter is, als het maar mooi weer is. Maar goed, even terug naar het format. We gaan een beetje rustig aan. Ja. Wat denk je van Dana? All Kinds of Everything. Zo even schakelen, even een tandje terug.

0: Spotify. Ja, een beetje rustig aan. Ja, maar ik vind het wel een beetje rustig aan. Ik heb zoiets van, ik kijk naar buiten en ik dacht van, weet je wat? Ach, maak het uiteindelijk uit. Ja, het moet gewoon kunnen.
1: We are ready.
0: Ja, we zijn gewoon klaar. Ben je klaar? Ja, we are ready. Wat? Ja, we are ready. Dit is Club 45. Are you ready?

5, Baby Don't Change Your Mind. Gladys Knight en de Pips. Die kan ik elke vrijdag wel draaien eigenlijk. Hij blijft gewoon erg mooi. En ze zullen trouwens wat vrijdagplaatjes gaan draaien. Wat denk je bijvoorbeeld van Friday on My Mind? Ja.

0: Ja, dan kunnen we natuurlijk constant eigenlijk vrijdagplaatje gaan draaien. Maar ja, St. Cotta's Friday. Het is gelukkig vrijdag vandaag. Dat betekent eigenlijk dat we gewoon geen vrijdagplaatje moeten draaien. Want eigenlijk is het gewoon al vrijdag. Dus waarom zouden we dat dan doen? Ja, ik heb geen idee eigenlijk.
1: Met de lekkerste tracks uit 60 jaar popmuziek het weekend in.

0: Het is mooi weer, dus ach, weet je, laten we het vieren.
1: Hier start je weekend.
2: Aha. Wat erop? Wat erop? Wat erop? Wat erop? Wat erop?
3: Rob de Graaf.
0: Hey, heb je wel eens van de plaatje Repeated gehoord van Martin Garrix en Ed Sheeran? Deze.
4: Today we are doing the tune with Martin Garrix. This is my first ever EDM tune. Should be out relatively soon.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 70 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zeltbommel doe je er 20 minuten langer over. Van wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug doe je er 20 minuten langer over. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. En tot slot de A76 alleen richting Aken. Door grenscontroles vanaf knooppunt Kundenberg 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Omdat het een beetje mooi weer is, Bicycle Race. Pak je fiets, Queen.
4: Zet je radio keihard.

Brandy, ja, je weet wel, een drankje in ieder geval. Looking Glass, dat is een bril natuurlijk. Wat dat met Brandy te maken heeft, ik heb werk geen idee. Maar eventjes anders, 20 seconden met mij. Zou je dat volhouden of zou je dat niet volhouden? Ik ben eigenlijk benieuwd. Hebben ze een plaatje voor gemaakt? Wat denk je van deze? Ruben Hillen. I've got 20.

Elke vrijdag is hier Ultimate Chaos. Oftewel de ultieme chaos. Bartje loopt hier binnen, je struikelt bijna over de drempel. Kopje koffie bijna over de grond, over het tapijt. Maar dat valt allemaal mee, gelukkig een paar druppeltjes. Maar hij is zo meteen is hij er klaar voor. Hij moet even wat opruimen, dus nog één plaatje. Ja, deze. De Red Night is. De Red Next. Cotton Eye Joe. Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Op een van de manieren is hij altijd een dikke pijn op vrijdag. Ik weet niet waarom.

0: you come from Katnado. Het is tijd voor Bart. Dus Bart, ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het hart is net een bloem die tegen de verdrukking in toch weer opkomt en begint te bloeien. Laat dat een goede raad zijn voor jou, nu alles zo tegen zit. Je vindt het veel te druk in deze stad en je bent juist op zoek naar wat ruimte om je heen. Maar ja, die is niet te vinden. Sterker nog, je hebt het gevoel dat het geluk je helemaal in de steek gelaten heeft. Dan dacht je dat je eindelijk een maatje voor de rest van je leven had gevonden en dan heeft hij je ook weer verlaten. En dan die stad. Die stad waarvan je zegt dat je er dol op bent, maar je weet zelf ook wel dat het helemaal niet waar is. Je kent deze stad van haver tot gort, maar je bent er altijd anoniem en onbetekenend gebleven. Kortom, alles zit tegen. Maar waarom kijk je dan niet verder dan je neus lang is? Kijk eens naar al het moois dat de wereld te bieden heeft. Naar de prachtige kleuren, de landen in Azië die zichzelf net hebben ontdekt. Let eens op de bergen, als de wolken die ze verborgen hadden net aan het openbreken zijn. Kijk naar de vissen in de zee, het vuur van de nomaden in de woestijnen en naar het wonder van de olievelden. Als je daar oog voor hebt, dan zie je vanzelf een regenboog. En die regenboog die brengt je naar al het moois dat het leven je te bieden heeft. En dan zul je het wel met me eens zijn. Wat je niet hebt, heb je ook niet nodig. Geniet ervan, zolang het kan. Ondanks alles is het namelijk een prachtige dag. Laat hem niet uit je handen glippen, want voor je het weet is die mooie dag gewoon weer voorbij.

a beautiful day. Kijk naar buiten. Ga naar buiten. Kijk naar buiten. Het maakt eigenlijk niet uit. Maar in ieder geval, geniet in ieder geval van het mooie weer. Want ja, het is maar één keer mooi weer. Hè. Zo, voor je het weet, dan vriest het weer. En sneeuwt het weer, hagelt het weer. En geen idee wat. Ja.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt.

Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Club 45.
1: Zo, het tweede uur is alweer begonnen. Ik heb een lekkere chocolademuffin. Oh, heerlijk. En een bakje thee en platen.
2: Hallo.
1: Hey, hallo, daar gaan we weer.
0: Rob de Graaf.
1: Heb je even 7 seconden de tijd? Nou, 7 seconden duurt wel lang hoor. 4 minuten. 7 seconds.

7 seconden. Nou, het duurt langer in ieder geval 4 minuten. Maar ik wacht in ieder geval op jou. Hè. Ja, maar voorlopig hebben we nog een uur te gaan. En wat denk je van deze plaat? Doc Days Are Over en Florence and the Machine. Ik vind het wel heel apart eigenlijk. Ik vind het best mooi. Je moet eventjes goed luisteren. Luister eventjes. Ga even zitten of zo.

Zo. Mooi? Of niet mooi? En ik weet het, het is geen ochtend. Maar kijk gewoon naar buiten. De zon die is er toch? En als de zon er niet is, dan is achter de wolken er echt, daar is die gewoon. Ja, ik weet het zeker, want ik heb het zelf gezien. Hé, hey, we gaan een beetje disco draaien. Ja, ja. The Emotions, I Should Be Dancing, 1979. Zo'n ouderwetse aankondiging, weet je wel. Ja, dan noemen we de titel van de plaat en de artiest, ja. Is niet meer echt van deze eeuw, nee. Ik had het over die muffin, hè. Was een chocolademuffin. Maar wat kruimelt dat ding, zeg. Oh. Maar goed dat ik er niet boven de mengtafel heb opgegeten, want dat mag je niet, hè, nee. Je mag hier eten in de studio, maar wel minstens een meter hier van die mengtafel vandaan. Dat is me goed ook. Zo even gaan stofzuigen.

0: dansen. We gaan gewoon lekker dansen het weekend in. En zit ik een beetje te kijken en dan denk ik van, hey, weet je wat? Ik ga een plaatje draaien over strand. En ja, ik weet het, dat is heel lang geleden. En Boudewijn de Groot is ook heel lang geleden, maar hij is wel erg mooi. Het is een beetje het laatste rustige nummer wat ik dit uur ga draaien. Ja, echt, echt, echt. Want ja, je weet, het tweede half uur is...
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende gient. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vriendenschaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met de ander naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin en daverend gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat.

0: En dat is nou precies wat ik wil zeggen. Ik ben blij dat je hier bent. Ja, en hier op de radio. Ik weet niet, ja, Zoutelanden is best wel een mooi dorpje hoor. Daar ging ik vroeger ook heen. Ja, met mijn schoonfamilie. Zoutelanden, ja. En er zijn veel mooie, mooiere plekjes hoor. Ik bedoel, er zijn, aan de kust zijn er heel veel mooie plekken. Ik ben niet zo van strand eigenlijk.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, hij is wel hele mooie eigenlijk. Rock You Like a Hurricane van de Scorpions.
4: Zet je radio keihard.

0: Iets met ergens om de hoek. Maar waar om de hoek? Ik heb geen idee. In ieder geval, man. Just Around the Corner, Cock Robin. En ik heb weer wat zomersmuziek klaarstaan. Ja, wat denk je van deze plaat namelijk? Danza San Parai.
1: This is Club 45 of Rob de Graaf. Plays the nicest music for you. Every Friday, he is on your radio. You can feel the energy, and Rob will give new energy. Put your radio on and listen. You may sit, dance, sing, or jump. Club 45 is 2 hours of the best music. So be there.

0: dacht dat ik geen keiharde muziek kon draaien.
1: Polo beat.
0: Nou, bij deze in ieder geval. Wat denk je van deze trouwens? Oh, hoppakee. The Summertime. We gaan verder. We komen op Polonaise. Vakken jullie ook. Schud alles. Neem een glaasje bier, een glaasje water, een glaasje thee.

De mooiste periode van het jaar eigenlijk. Alhoewel, nou, het voorjaar is eigenlijk het nog mooier, want dan is het kaal. En dan komen de blaadjes naar bomen en dan gaat alles groeien en zo. De tulpen en de narcissen. Maar dat stadium, dat zijn we al voorbij. We zitten nou gewoon eenmaal in de zomerperiode. En dan is het gewoon echt, gewoon genieten. Ja, toch?

En of het nou gewoon heel simpel koud is of niet, of het regent of niet, maakt allemaal niet zoveel uit. Weet je, ik bedoel, het is zomer. En het wordt vanzelf ook alweer 30 graden. En als het 30 graden is, nou mooi, dan geniet er in ieder geval van. Want zo vaak komt het niet voor in Nederland. Ik denk trouwens, als in België vaker mooi weer dan in Nederland. Ja, hoe komt dat? Wij liggen noordelijker, hè? Ja.

komen, dus het even gaan. En ja, helaas, ik moet gaan. Over de week dan ben ik er weer. Ja, wel. We draaien nog even wat herrie tot de klokje vol is eigenlijk, ja. Hey, ik zou zeggen, geniet van...

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie.

Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. Daardoor ook oponthoud op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 5 minuten langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Show hier op Streek Omroep de Beverlanden. Wij begonnen vandaag met een plaat van Beckman Turner Overdrive uit 1974. You ain't seen nothing yet. Het is vandaag 31 juli. En wat gebeurt er allemaal op deze dag in de geschiedenis? In 1991 tekenden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie een START-1-verdrag dat het aantal strategische kernwapens beperkt. 1998, het Verenigd Koninkrijk verbiedt officieel het gebruik van landmijnen. Het gaat er niet om mijnbouw, maar om mijnen die ontploffen als je erop staat of er overheen rijdt. Dan de verjaardagen van deze vrijdag. Nicolien Sauerbrei wordt vandaag 47 jaar. Ze is voormalig snowboardster en Olympisch kampioene op de parallel reuzenslalom. Dat deed ze in Vancouver in 2010. Anouk Maas, de actrice van Goede Tijden, Slechte Tijden, is ook jarig vandaag. Zij wordt 40. En de laatste in het rijtje, World Champion. Hij viert zijn 48ste verjaardag. En je kunt hem kennen als drummer van de Britse band Coldplay. Mocht jij vandaag jarig zijn, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd.

Wij gaan eens even kijken naar het weerbericht voor dit weekend op de Beverlanden. Zaterdag is het zonnig en zo'n 24 graden, maar tussendoor kan er nog wel een klein buikje regen vallen. Zondag doet er qua temperatuur nog een schepje bovenop met veel zon en temperaturen rond de 27 graden. Zondag blijft het wel heel de dag droog dus. De wind die is het hele weekend matig uit het noordwesten. Ideaal weer om er naar buiten te trekken, aan het water te gaan zitten of een lekker terrasje te gaan doen, dacht ik zo.

uit Nigeria, Die Die. Het voetbaltoernooi Borselen Sloeport Cup bestaat 40 jaar. Het toernooi in Nieuwdorp groeide uit tot een begrip in Zeeland en ver daarbuiten, dankzij de goede organisatie, gastvrijheid en de uitstekende velden. In het verleden kwamen zelfs profclubs als Feyenoord, Anderlecht en Vitesse naar Nieuwdorp. Tegenwoordig spelen vooral amateurclubs uit de regio mee. De jubileumeditie krijgt echter wel een kleine tegenvaller. De geplande wedstrijd tussen Hoek en Kloetingen gaat niet door, omdat de politie risico's ziet rond de komst van de supporters. De organisatie kijkt ondanks dat vol vertrouwen uit.

Samen met de speciale DJ Dark Remix. Je hoorde Ed Sheeran. Daarmee werd er bijna 5:30. Dat betekent tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd heb ik nog een oude van Jugal en Topic. Hier zijn ze met Adore You.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Je hoorde ze net, ze koel langskomen op streek omroep de Beverlanden in naar huis de Beverlandse avondshow met Dangerous Lover. Wat ik me daar dan precies bij voor moest stellen, weet ik niet hoor, maar het zal toch wel gevaarlijk zijn. En voor de nieuwe Het Rocka Jewel. Tennant gaat de komende weken oude hoogspanningsmasten in Zeeland verwijderen. De oude 150.000 volt verbindingen die tussen Rilland en de Willem-Annapolder lopen is overbodig geworden door de nieuwe hoogspanningslijn. Op maandag 10 augustus worden de lijnen boven het kanaal door Zuid-Beveland weggehaald. Schepen moeten die dag 8 keer ongeveer 20 minuten wachten. Later volgt ook een klus boven de A58 bij Ierseke waar het verkeer tijdelijk wordt stilgelegd. De bijna 100 meter hoge masten langs het kanaal worden naar verwachting in september afgebroken. Verder met de muziek in het programma. En dit vind ik nog altijd geweldig. Muziek van Adele. Hier is ze met die hele grote hit van haar. Oh my god.

deden ons woordspelletje weer eens een keer op deze vrijdag. Twee keer Oh My God, eerst Adele en daarna de nieuwe single van Rondé met dezelfde titel. Dit is 24K Golden in Dior met

De plaats staat momenteel in de top 3 van Nederland genoteerd. Deze heer uit Noorwegen, De Bauza en Magnetic. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om er even van tussen te gaan voor de berichtingen en het nieuws van 6 uur. En daarna ben ik bij terug met deel 2 van Naar Huis met toch een aantal leuke Beverlandse nieuwtjes. Tot die tijd deze van de Simple Minds. Hier zijn ze met Alive and Kicking.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd.

Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurde er 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

singer-songwriter uit Capelle. Hij kreeg landelijke bekendheid door zijn winst in The Voice Kids in 2020. Sindsdien werkt hij aan een eigen muzikale koers waarin hij rock and roll probeert te combineren met moderne pop- en indie-invloeden. Met de naam brengt Hovius een alt-popnummer over de nasleep van een intense ontmoeting en het verlangen naar iemand die je eigenlijk nog nauwelijks kent. Voor zijn muziek laat hij zich inspireren door artiesten als Elvis Presley, Billy Idol, The Editors en niet te vergeten Danny Vera. Tot aan zondag even na zessen de airplay track van deze week hier op Streekomroep de Beverlanden. Deze single van Dax Hovius. Wil je meer terugvinden over deze plaat? Kijk dan even op de Facebookpagina van Streekomroep de Beverlanden.

nieuwe single van Alesso en One Republic. En als je het zo hoort, zou je denken dat Martin Garrix zich er ook mee bemoeid heeft. In Your Eyes, zo heet het allemaal. Daarvoor hadden we trouwens de plaat van Ziggy Marley, Fridays On. En zo is het maar net tot vanavond 12 uur. We gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor dit weekend. Morgen is het een zonnige dag en het wordt zo'n 24 graden. Maar tussendoor kan er nog wel een klein buikje vallen. Zondag doet er qua temperatuur nog een schepje bovenop. Met veel zon en temperaturen rond de 27 graden. Zondag blijft het wel heel de dag droog. De wind die is het hele weekend matig en komt uit het noordwesten.

leuke plaat gemaakt hoor. We deden van Rob Zondag. Zit er alweer aan te komen. Daarvoor die hele mooie uit 2020, als ik me niet vergis. A Wise Man van James Blunt. Gezinnen met een lager inkomen kunnen via GR de Beverland een vergoeding aanvragen voor een fiets of de reiskosten van kinderen die naar de middelbare school gaan. Welke vergoeding mogelijk is, dat hangt af van de afstand tussen school en huis. De regeling die geldt voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het aanleggen van glasvezel in het buitengebied wordt makkelijker. Waterschap Scheldestromen die versoepelt de regels, waardoor glasvezelkabels in meer gevallen boven de duiker mogen worden aangelegd. Tot nu toe moesten kabels meestal onder de duiker door, wat vaak lastig en kostbaar was. Met de aangepaste regels zijn minder uitzonderingsprocedures nodig en kan de aanleg van glasvezel sneller en eenvoudiger verlopen. Volgens het waterschap blijft het watersysteem daarbij goed beschermd. Bijna half zeven geworden en tot die tijd heb ik er nog twee voor je klaar liggen. Zometeen een plaatje over het weekend, maar zover is het nog niet. Eerst gaan we even een pop-icoon draaien van een tijd geleden. Ik heb het over de band Maroon 5 en een van de grootste hits die ze

eens even te kijken, maar deze plaat is ook al uit het jaar 2002. 24 jaar oud, maar nog steeds leuk om te horen. Maroon 5 en This Love. Bijna 6:30, tot die tijd heb ik er nog eentje. Weekends. Hier.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Door grenscontroles heb je vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nieuwe single heet My Body Isn't Ready. Maar we deden het vandaag even met de vorige van deze somber Homewrecker. Daarvoor hadden we Take That. En van Take That een van de mooiste nummers die ze ooit gemaakt hebben, vind ik persoonlijk Pre. Wij gaan even terug naar 1988. Toen hadden we een eendagsvlieg. Ze heette Tanita Tikaram. En ze wist een hele grote hit te scoren in Europa met Twist in My Sobriety.

Leuk heen als vliegen, deze plaat van Tanita Tikaram. Ik heb een vervelend berichtje voor je. De Zeelandbrug is vanaf 1 september ruim 6 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De provincie die laat de beweegbare basculebrug renoveren om deze weer klaar te maken voor de komende 25 jaar. Auto's, motoren, vrachtwagens en landbouwverkeer moeten tot en met 12 oktober omrijden via de Oosterscheldekering of de A58. Fietsers en hulpdiensten die kunnen de brug wel blijven gebruiken. De provincie die roept forensen op om waar mogelijk thuis te werken of buiten de spits te gaan reizen. Hij staat met de auto en de vrachtwagen allemaal wel te doen. Maar als je met een landbouwvoertuig om moet gaan rijden van Goes naar Zierikzee, dan ben je eigenlijk toch wel vet de sjaak als je weer de 58 zou moeten. Trouwens, mag ik niet eens komen met zo'n ding. Dat is weer een ander verhaal. Verder met de muziek in de Ruis, de Beveland's avondshow. Dit zijn Zack Abel en Alan Walker en Endless Summer.

Hotel Summer. En wat zou dat lekker zijn, hè? Gewoon het hele jaar zomer. Maar reken er niet op. Half september, begin oktober is het weer afgelopen. We deden eventjes muziek van Alan Walker en Zac Abel. Daarvoor Bibi Rexha en Hearts Wants What It Wants. En zo is het ook maar net. Bijna 7 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Ruis de Beverlandse Avondshow erop zit. Zometeen na 7 Henk de Kiewit met Zicht op Zaterdag. Met daarin allemaal platen die de hitlijsten nooit gehaald hebben, maar wel leuk zijn om te beluisteren. Ik wens je veel plezier op deze vrijdag. Ik wens je een heel prettig weekend toe. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En graag tot aanstaande maandag even na 5 voor een nieuwe aflevering van Naar Huis de Beverlandse Avondshow. Tot aan 7 heb ik er nog eentje voor je klaarleggen. En dat is deze uit 1984 van de Engelse band ABC. Hier zijn ze met All of My Hearts. Graag tot de volgende keer.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet

Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond iets over 7, dat betekent nog 2 uur lang zicht op. En zaterdag tot aan 9 uur ben ik bij je met de lekkerste muziekmix die nooit een hit is geweest in ons land. Editie 31 juli 2026. Ja, over een paar uur luiden we jullie ook alweer uit. Maar tot die tijd nog heel veel lekkere muziek hier bij Streekomroep De Beverlander voor je. Waarvan ik de komende 2 uur voor mijn rekening mag nemen en dat doe ik heel graag. Wat hebben we vanavond allemaal in de show? 1972, de oudste plaat. We gaan dus niet zo mega vet terug. 2026, de nieuwste. Australië, Canada, Chili, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Verenigde Staten en Zweden. Zij doen allemaal mee vanavond. En we openden in Duitsland en wel heel erg in Duitsland ook. Beyond the Black, Duitse metalband. Hoor je met In the Shadows in de versie Live at Wacken Open Air 2025. Een heel groot festival in Duitsland. En wat mij betreft een erg lekker bandje, erg lekker liedje. Gaan we door met iets. Ik ben geen fan van John Mayer, absoluut niet. Maar als hij dan meedoet met Fall Out Boy en ze maken een leuke versie van Beat It van Michael Jackson, dan ben ik voor.

En toen waren de audiobullies zomaar opeens plotseling klaar. We Don't Care in the Road Dears remix. Ik had eigenlijk een andere versie in gedachten, maar ja, die was niet beschikbaar. Dus dan deze maar, die is ook lekker. Het nummer komt trouwens uit 2009. Gaan we door met een artiest met een hele mooie naam als je mij vraagt. Pancho Blues Cartagena. En dan zou je misschien kunnen denken dat hij dus uit de stad Cartagena komt. Maar nee, hij heet zo. Hij is geboren als Francisco Pancho Cartagena. In Santiago, Chili. Ja, we zoeken het ver weg vandaag. Maar ook daar wordt lekkere bluesmuziek gemaakt, zoals je straks kunt horen. Hij is zowel blues- als rockmuzikant, singer-songwriter en gitarist. En Pancho is een gebruikelijke bijnaam in Chili als je Francisco heet. En ja, gooi daar dus Cartagena achteraan als familienaam. Zet er blues voor en je hebt van mij betreft, of zet er tussen en je hebt van mij betreft een leuke artiestennaam. En als je ook nog zulke leuke muziek maakt als La Mafia, dan zit je van mij betreft helemaal goed.

voelt en wat je ook meemaakt. Wij brengen muziek voor jou. Altijd

Alice in Chains hoor je met Real Thing hier bij Streekomroep De Beverlanden. Ja, we vliegen vandaag weer lekker alle kanten op qua genres. Maar dat is in ieder geval wat mij betreft het maken van dit programma zo leuk maakt. En ik hoop voor jou als luisteraar dat de afwisseling je ook kan bekoren. Gaan we door met weer iets heel anders. Een band die ik een paar jaar geleden toen ik op vakantie was in Denemarken heb leren kennen. Ik probeer het altijd als ik ergens op vakantie ben, loop ik een platenzaak binnen. En vraag ik naar wat rock georiënteerde muziek van lokale band. En het liefst eentje die ik nog niet kent. Een paar jaar geleden is dat dus gelukt en ik heb de platen meegenomen. De plaat heet Capitulism. En de band is Killer Mensch. En van dat album hoor je nu The Light.

scoorde een hit met het nummer Supergirl. Wat mij betreft ook echt een heerlijk liedje. Maar ja, een hit, dus ik kan het niet draaien in mijn show. Althans, dat mag niet van mezelf. Maar ook dit maakten ze. Serenade Me, hoorde je Raymond, de Duitse band. Gaan we door met een heel bekend nummer. Ook heel vaak gesampled door andere artiesten en ook gecoverd. Ja, heel bekend, toch geen hit. Althans, ik denk dat het heel bekend is. Sunglasses at Night, Corey Hart. Canadese singer-songwriter die vooral in de jaren 80 uitgroeide tot internationale popster. Geboren op 31 mei in 1962, Montreal, Quebec. Meer dan 16 miljoen verkochte albums heeft hij op zijn naam staan. En zijn doorbraak kwam in 1983 met het album First Offense, waarop dus de hit wereldhit zelfs, Sunglasses at Night, staat. Het nummer bereikte in Amerika de top 10 en werd een van de meest herkenbare popklassiekers van de jaren 80. Het iconische uiterlijk met de zonnebril uit de clip van Sunglasses at Night maakte Corey Hart wereldwijd herkenbaar. Hoewel veel mensen dachten dat het een marketingstunt was, vertelde Hart later dat de zonnebril oorspronkelijk bedoeld was om de felle studiolampen tijdens de opnames te verminderen. Uiteindelijk groeide het uit tot zijn handelsmerk. En waarom ook niet? Ja, vreemd genoeg, in ieder geval, ja, ik vind het vreemd, nooit een hit geweest in ons land, maar daardoor des te geschikter voor de show. Corey Hart, Sunglasses at Night.

Niet te verwarren met acteur Michael Keaton. Dit was Michael Keaton, zonder een E in zijn achternaam. Get on the Boogie Train. Even lekker gitaargeweld op de vrijdagavond. Mocht je een beetje ingedommeld zijn, dan ben je nu weer wakker. En dan kun je des te beter luisteren naar het volgende mooie liedje van de band Belladeer. Een bandnaam die je trouwens schrijft zonder enige hoofdletter erin. Van het album Where Are You, Bambi Woods. En die albumtitel is op zich niet zomaar gekozen. Want mocht je je afvragen waar ben je, Bambi Woods, dan is het eerlijke antwoord niemand die het zeker weet. Ze werd beroemd als hoofdrolspeelster van een pornofilm, Debbie Does Dallas uit 1978. En na een handvol films verdween de dame halverwege de jaren 80 uit de schijnwerpers en haar verblijfplaats is nooit met zekerheid vastgesteld. Dus een hele terechte vraag, where are you, Bambi Woods? En van dat album, Poster Child.

0: Laramie, Wyoming is finally on the map across the country. Everybody knows where Laramie is now. For all the wrong reasons.
1: Mocht u trouwens het antwoord weten op de vraag Where are you, Bambi Woods? Mail of app het vooral naar 0137941400. Ook voor al uw overige opmerkingen over de programma's hier bij Streekomroep de Beverlanden. Tips, suggesties, klachten, het kan allemaal naar dat nummer 0137941400. Ik heb er nog eentje voor je dit uur en daarvoor gaan we naar Canada. Tot aan het nieuws van 8 uur. Paul Keeley, Paper Jet in de original mix. Graag tot 8.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat.

Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Net een klein beetje hoger. Maar ja, dat is persoonlijke smaak, dat is ieder voor zich. In ieder geval mocht die uur 2 openen van Zicht op Zaterdag met There's No Way Out of Here. Nou, laten we hopen van wel. Gaan we door met een band, of met een nummer uit 1972 en daarmee ja, het oudste nummer van vandaag. Het is misschien een beetje apart, maar wel lekker. Ken, Vitamin C.

has returned. Benito Benitez en John Garrett III samen maakten ze muziek onder de naam Snap. En van het album The Madman's Return hoorde je Madman's Return. Ja, dan staat er opeens weer geen de voor. Hoe dan ook, een lekker liedje van ja, toch wel grootheden uit de Eurodance scene, vooral in de jaren 90. Gaan wij door van de jaren 90, want dit kwam uit 1992 wat je net hoorde. Gaan we 10 jaar terug, kom je in 1982 en toen is dit op plaat gezet. Night Ranger, Sing Me Away.

een van de vele, vele, vele mooie liedjes die Boudewijn de Groot op plaat heeft gezet. Ik zal je iets vertellen. 1973, ook alweer gewoon 53 jaar oud, dit liedje. Maar ja, tijdloos mooi als je het mij vraagt. Misschien niet direct mooi, wel erg lekker. Guster, One Man Wrecking Machine.

aangekondigd worden als de great blues recording artist en dan een heel jazzy nummer gaan spelen. Ja. The Mighty Bob hoorde je met Feeling Good. En laten we eerlijk zijn, The Mighty Bob klinkt toch eigenlijk ook wel meer als een bluesartiest dan als een jazzartiest. Hij is ook een bluesartiest hoor, maar dit was even een uitstapje in zijn genre en ook wel een soort van uitstapje voor op de vrijdagavond. Maar moet kunnen, zo lekker tussendoor. Een beetje downtempo jazz, jazzy downtempo, hoe je het wil noemen. Maar niet uit, als het maar lekker klinkt toch. Gaan we door met een artiest? Ja, dat is echt wel een behoorlijke bluesy man. Randy Lee Rivière, Amerikaanse singer-songwriter, geboren in Montana. De muziek bevindt zich eigenlijk een beetje op het snijvlak van blues, bluesrock, Americana, country rock en roots muziek. Zelf zegt hij erover, het is gewoon simpelweg American music. Hij begon zijn carrière onder de naam Mad Buffalo, maar besloot later zijn eigen naam te gaan gebruiken als artiestennaam. Nou, op zich Mad Buffalo vind ik wel lekker. Veel van zijn teksten en muziek schrijft hij zelf en zijn teksten gaan vaak over het leven op het Amerikaanse platteland, de natuur en het Wilde Westen. Persoonlijke ervaringen en maatschappelijke thema's. Hier is die Magic Bullet.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

van heel ver weg. Ja. Nou ja, heel ver weg. Wat is tegenwoordig nog heel ver weg in deze moderne digitale tijd? In ieder geval, het kwam uit Australië, uit Sydney om precies te zijn. De band Youth Group hoor je met Shadowland. Ze maakten begin deze eeuw naam met, zoals ze het zelf noemen, sfeervolle indie rock. Hun grote doorbraak was in 2006 toen ze een coveropname van Elphaville's klassieker Forever Young. Dat nummer hoorde je dus niet. Je hoorde Shadowland trouwens, maar... wie weet ga ik dat ooit nog eens draaien. Maar ja, het werd een internationale hit, dat nummer. Vooral ook dankzij de populaire tv-serie The OC. Dus ik moet even checken of het in ons land ook een hit is geweest. Zo niet, dan is de kans best groot dat die een keer voorbij gaat komen in de show. Mits die lekker klinkt. Dat opzoeken, dat doe ik thuis alweer. Want ik moet nu eerst even wat anders doen. Ik moet namelijk even Prince instarten met de nieuwe Power Generation. Hier zijn ze met Jughead. Mm.

0: For what? Money miners are like parasites. It poses wheelers and dealers for your rights. And most companies say that you need them.
1: Not
0: but
1: me.
0: But I kick back, observe them, watch them, bleed them.
1: Honest.
0: Artists young and old.
1: I can bring you
0: where
1: to the top.
0: Where did this unwritten law come from anyway? That years after the contract, you should still be getting paid. Boy, I go broke and hit the skids before I take care of a rich sucker's kids.
1: My
0: hell,
1: contract.
0: A contract ain't no pension plan.
1: My
0: years
1: contract.
0: After this, my kids are still going to make the grants.
1: Tony.
0: And you laugh at my brother Little Richard when he says you ain't gave him nothing.
1: Let's leave him out
0: hell,
1: of this.
0: Hell, ain't no joke. His songs are still selling that man could die broke. So fellow artists, push for yours.
1: You need
0: and watch for Mr. Moneyminder as we settle the score.
1: Tony.
2: En tot zover Prince in de nieuwe Power Generation, Jughead. En er is in Amerika een kluis, noemen ze ook echt de Vault, waarin heel veel muziek van de beste man nog op de planken schijnt te liggen. We gaan stemmen op om dat allemaal uit te brengen. Ik moet zeggen, ik heb wat gemengde gevoelens daarbij persoonlijk. Tuurlijk, muziek van Prince, altijd nieuwsgierig van wat het is. En ik zou het graag willen horen. Aan de andere kant, er is misschien wel een hele goede reden waarom het op de plank ligt. Misschien vond hij het nog niet goed genoeg, wilde hij er nog gaan schaven. Misschien wilde hij het helemaal niet uitbrengen. Maar had hij zoiets van, ik gooi het ook niet weg, want misschien kan ik nog eens een stukje van een nummer gebruiken of wat dan ook. Dus er is al zoveel muziek van de man uitgekomen waar radiopresentatoren en andere muziekliefhebbers ruimschoots uit kunnen kiezen om iets te draaien. Vorm vooral je eigen mening daarover. Ik heb er nog eentje voor je, want ik zie dat we alweer redelijk hard naar 9 uur gaan. En dan neemt Camille het van me over met zijn Hits of the Heartland. Ik wens je alvast heel veel plezier daarbij en ook bij de overige programma's hier bij Streekomroep de Beverlanden. En voor de laatste van vanavond blijven we in eigen land. 2009, Daniel Wanrooy, City Nights in de original mix. Ik zou zeggen, ik wens je een te gek weekend. Ik hoop dat je volgende week weer luistert. En denk erom, houd gezellig.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereldmeteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren. Er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

plaats omhoog naar nummer 11. En daarmee op het randje van de top 10. Stella Lefty en Boston. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Nashville. Jullie horen Hits van the Heartland elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Hits van the Heartland, de beste new country. Hier is John Pardee, pas geschreven.

net aan het criterium uit september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Marga Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Het is van de Heartland met Tyler Nance

From the state of Washington in the Pacific Northwest. De zanger met Nederlandse voorouders, Zach Taupin, South of Sanity. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs, en Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

Spotlight on Chris Young. Je hoorde drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee. Afkomstige zanger Getting You Home, oftewel de Black Dress Song Tomorrow and I Can Take It From There. Snelstijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Key.

0: the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Tucker Wetmore. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit 321. En je hoorde Who Told You That. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En we hebben ook nog een mooie primeur voor je. Blijf erbij. We gaan het uur uit met Cody Johnson en Horseback.
1: He's a ranch hand. In a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skin.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn

Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: skiing vinyl.
1: Zijn vader was bassist in de voorloper van de Byrds, Nashville West. Hij heet Steven Stiles, hij komt uit California. En Whiskey and Vinyl is deze week de Mighty Road Roller.

0: Twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 30. De nieuwe single van Chase Matthew heet Holding It Down. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille.

stevige country rock van Erik Lindeman. Hij komt uit Beverwijk. En Eye on the Road stond deze week centraal in de Dutch Barn. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Hudson Westbrook en Paint It You Pretty.

0: Kevin Power samen met Shaboozy in Hits from the Heartland en Move On. Dit is de grootste breakout deze week. Hij stijgt maar liefst 21 plaatsen in de Billboard Country Airplay chart. Dit is Ella Langley en Loving Life Again.
1: Seasons come like seasons go.

Gavin Adcock en Hits from the Heartland. Het is de opvolger van zijn hit Never Call Again en Hate Wannabe. Dit is een van de regional breakouts. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is James Temelkov en Cowgirl at Heart.

Country Airplay voor Conor Smith uit 2024 en Creek Will Rise. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 2 deze week. Hier is Morgan Wallen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Beautiful Things van Megan Maroney eruit is. Vorige week 4, deze week 10. Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En nieuw de top 10 van 11 naar 9. Carry On en Kenny Chesney. Een plaats omhoog van 9 naar 8. Woman van Kane Brown. En de grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van 10 naar 7. Vorige week 8, deze week 6. Twee plaatsen omhoog voor Chevy Silverado, Bailey Zimmerman en George Ross, zijn ex nummer 1, gaat toch nog weer een plaats omhoog van 6 naar 5. Van 5 naar 4, een plaats omhoog, Luke Combs, Be By You. En de top 3 is ongewijzigd gebleven. Op 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen. Je hoorde de plaats zojuist op nummer 2, Don't We van Morgan Wallen. En dat betekent

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Luke Combs en Rethink Some Things. Hits from the Heartland, the best in new country op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Kane Brown en Woman.

Say so. Dan Smyers en Shay Mooney, een plaats omhoog naar nummer 19 deze week met Say So. Dit is de grootste stijger binnen de top 10, hier is Taylor Swift.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En There You Have Him, jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 Country Airplay hit van Luke Bryan. And Love You, Miss You, Mean It. Groetjes, hoi.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn

Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn minister.

Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerie.

Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

playlist van je weekend. Weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost.